0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsrecht, een halve stund voor die en voor mij.

0: Nu als Lorne in het huis kwam, jente de mij als het voetstup en zinnerstof spelen. Als ze dus er schoon om spelen waren, kwam tante Jonsje met haar dan in. Op haar bed met gans ernstige zesten en ook gans dal waren die bed. En de tijde Mriesje met zo'n dalle ogen aan. Mriesje, dit vind je toch niet in ordning, zei tante Jonsje. Wat? Du wollt so ein Gott von Wort erzählen. Dann kannst du wenigstens betanen kommen. Und nicht nur noch so dünn, als wenn du von uns wolltest. Aber wat? Es hab doch, wat hab ich zu tun? Herr, da sei du dir das. Ich bring das nicht vom Hort der Zinter zu sein, wenn du mir so dreist anlegst und mir noch so eine Uge zieht, als wenn sie aus dem Aschelspensel hier ist. Nee, das zählt doch nicht. De herte zieht Mriesje met dolle ogen aan en zegt, du gorstommel, du hast de hut tweeën mocht van tante Jonsje, du hast de dieren vader de opgebroken.
1: Wen hut?
0: Du wordt zo erg uit de ronde deus.
1: Het hebt hun hut, je zoonje.
0: Nu du wenigstens niet zo, als wanneer du nust wolltst. Du jeest naar een koma en wordt er zetten, bad van de lotse ovenst.
2: Tante Jonsje bracht er alleen in bad, het weer loodse ovenst. Mriesje zat alleen in de diestere tjolle koma en hield. Aber ze had ook zo'n hut tweeën mocht, en er eens wat voor haar vader. Ze wist überhaupt niet van wat ze reden. Voor wat er maar toch maar eindelijk naar huis kwam. Ze wilde hier naar huis naar haar mama. Waarom bestroefde ze haar, wat ze toch nog te doen had?
0: Nu werd al zo lood. Dan kwam Hert en zei, goe, sloepen gonen, du triest van dat hun ongast. Zijn gorstommels wint zo driest leeën, du triest hun ongast. Goe, voets en bad.
1: Ja, Mriesje Jens is treurig toelaaien, ze kon niet aanslopen. Nee, je wil ze niet alleen blijven. Ze wil wasranen. Op een woehaan. Lang hield ze nog, en dan sloep ze in. Als ze zijn mans opvoeg, hield ze dat in een oberstof al wat vroeste te jeten. Ze ziet, ja, ook Leuna er baden zo ladisch. Leuna is ook al de goede vroeste te jeten. Ze trok zich schwind aan en jent ook. Aber daar kwam Hertha en zei en zei, du wordt van hier een tienerstof eten. Van de middag willen Jons met er Leuna in een tier gode voren. En du wordt niet met voren. Zo'n schlechte Zinner, die moet eerst mal te bezend komen, die moet zich eerst mal entschuldigen. Hier wirst du zetten en darüber nu denken, wat du gorstig te doen hast. Mriesje, wie so treurig. Wozu ze betanen, wann ze nus te doen had?